kaşinim vay van Telefonam filfanam Ez zekhinim vay van Libin bana kurbanim Ez zekhinim vay van Ez aşıkı dede Geç gadidim vay vay Ez mahşuk dede Farketidim